bekijken ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Het jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Irma de Vries met

Het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat jest in Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de

Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasterloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

en ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig

vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meertje van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en

Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, Jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar dat water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
2: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
1: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
3: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
1: En de estafettenmannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half oeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
2: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
1: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
3: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
1: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Zo, dat klinkt eng.
5: Nou is kapot.
4: Alle stukken.
5: Kijken, even zien of ik weer herbegrepen. Ja, hij werkt weer.
4: Zal iets te enthousiast.
5: Ja, kan gebeuren. Ik ben blij dat je er weer bent. Vorige week was je aanwezig. Ik weet niet waar je was, maar dat maakt niet uit.
4: Zak op het eiland?
5: Is het weer zover? Zat je weer op Vlieland? Ja, je zit op Vlieland, ja. Nee.
4: Nee. Waar was ik vorige week? Ik weet het niet. Maar ik kan nu al zeggen, volgende week zondag ben ik er ook niet.
5: Goh, wat is dit nou weer?
4: Ja, dat is mijn broer jarig.
5: Maakt niet uit.
4: Hij zit ook op het eiland.
5: Nou, misschien moeten we maar eens een show
4: maar ik ben er nu wel, hè. Ik geef 2 keer energie deze keer.
5: Ik ga ook gewoon je microfoon dicht doen, dan kun je helemaal niks meer zeggen.

0: Ja, oké, okay, prima. Je bent er niet. Nee, je bent er niet. Wat wil je zeggen?
1: Waar was ik vorige week?
0: Ja, ik weet het echt niet.
1: Ik weet het ook niet, nee. Nou, ik ga het uitzoeken.
0: Volgens mij was je gewoon op het eiland, hoor.
1: Ja, volgens mij ook.
0: Ja,
1: ja, ik ga het weekend.
0: Dit gaat niet goed. Right between the eyes, dit, van Wax.

0: B52's met Love Shack op Radio Spannenburg. Nou, Ronald's microfoon zit ook weer open.
1: Hij doet het weer.
0: Ja, doet hij het?
1: Ja hoor.
0: Ben je klaar voor?
1: Jazeker.
0: Ja, ben ik klaar voor? Ik wil meer enthousiasme. Pam, pam. Nogmaals welkom bij Afslag Maandag, aflevering 254 van 16 en 17 augustus. En dit zit erin.
1: We gaan straks naar het mooie Sloten. In het historische centrum daar is zaterdag het internationale omroepersconcours.
0: Oeh.
1: En wij zijn erbij.
0: Kijk.
1: Nee, oh. Wij mogen daar niet omroepen. Nee, je moet echt een stads- of dorpsomroeper zijn. Nou ja. Dat zijn we ook wel weer een beetje.
0: We zijn een streekomroep.
1: Ja, daarom. Ja. Ze komen allemaal van heinde en ver uit Nederland, uit België, uit Duitsland. Allemaal om hun omroepkwaliteiten te laten horen. Verder hebben we nieuws uit de regio. Een vervelend ongeluk in Snikswaag deze zondag op de Leeuwardenweg. Er heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. De fietser die raakte daarbij zwaar gewond. Het weer, verkoeling. Het komt eraan. Af en toe regen de komende dagen. Ook af en toe wat zon. Ja, hè? Ja, we zijn er met z'n allen wel aan toe. Hè? Die druppels. Het zijn alleen wel druppels op een gloeiende plaat. De droogte die blijft onverminderd.
0: Ja, oh. Nou ja, goed.
1: Ja, er moest 200 mm vallen.
0: 200 mm?
1: Ja, om weer op normaal niveau qua droogte te komen.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed. Elke drup is er één, zullen we maar zeggen.
1: Daarom.
0: Dus beter iets dan niet.
1: Ja.
0: Derde plaat naar achter is altijd vinyl. Nou, meestal tegenwoordig, want Ronald is afwezig. En dan ben ik in mijn thuisstudio. En daar lukt het dus niet.
1: Oh.
0: Nou, even niet, want ik heb die plaatspeler beneden in mijn woonkamer staan.
1: Je kunt al wel naar boven sjouwen.
0: Geen zin in.
1: Oh,
0: nee. Dus, we hebben hier wel een hele mooie uitgebreide plaatspeler. Nou. Die werkt perfect. Ik geef het hoesje aan Ronald. En
1: wat
0: heb
1: je uitgezegd, jongen?
0: Ja, dit is
1: het
0: leuk.
1: Het is weer eentje met duct tape aan elkaar, hè?
0: Ja.
1: Nou, we denken dat het oud en goud is. Het is een favoriet van velen. Freddie Mercury. En hoe heet die vrouw ook alweer?
0: Ja, klopt.
1: Montserrat. Cabalet? Ja jongen, het is zo niet in mijn hoekje. Maar ik weet wel, Barcelona, veel mensen vinden hem fantastisch. We gaan er naar luisteren.

0: Ach, heerlijk. Kiss is sure know something. Op Radio Spannenburg, afslag maandag. Dat is waar je naar luistert op je zondagavond of op de maandagochtend. Nou, dat dus eigenlijk. Ook daarvoor hebben we trouwens de vinyl. Dat was Barcelona.
1: Yes. We gaan naar het omroepersconcours waar ik het zo net al even kort over had. Zaterdag is sloten het decor van het omroepersconcours. Het is internationaal. Er komen 15 stads-, dorps- en kernomroepers uit, nou ja, bij ons uit Nederland, maar ook uit België en Duitsland, om hun stem van de omroepkwaliteiten te laten horen. Ja. En ook stadsomroepen Wiebrand van der Land, Uitsloten zelf, die doet mee aan het concours. 11:30, dan begint het. Dan kun je als bezoeker kennis maken met de verschillende deelnemers. En het officiële concours, dat begint om 13:30. De deelnemers die moeten zich dan 2 keer laten horen. In de eerste ronde staan allemaal onderwerpen centraal die betrekking hebben op Sloten en omgeving. En in de tweede ronde vertellen de omroepers over hun eigen stad of dorp. Nou ja, daarmee biedt het concours een mooie kennismaking met alle uiteenlopende plaatsen en tradities uit de deelnemende landen. Dus ook uit België en Duitsland. 16:30, dan maakt de jury bekend wie de winnaar van het concours is. En daarna is in de KAAI, de Korenmolen van Sloten, een huldiging. En als bezoeker kun je daar allemaal van genieten. Ja,
0: leuk. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus staat op het strand van Lemmen weer in het teken van het Glamour Beach Festival. 3 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, gezelligheid en een breed aanbod aan foodtrucks. Vrijdag begint het programma met de Coming On Strong. En daarna volgen optreders van onder andere Cresip en Davina Michel. Royal Beat die sluit de eerste festivaldag af met een optreden dat doorgaat tot na middernacht. Dan zaterdag dan staan onder andere de Cast Boas en het stuk live op het podium. En later op de avond staan dan weer optredens van Suzanne Vreek. En de afsluiter is dan de Dirty Daddies. Dan de zondag, daar staat in het teken van Kleintje Glamour. Er zijn optreden van Stan Kluts, Russo, Gerard Joling, André Hazes en de Doorlezen. Vangrail XXL die sluit het festivalweekend af. Vrijdag en zaterdag geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Op zondag is het festival toegankelijk voor alle leeftijden. En nieuw dit jaar is de Secret Stage. En waar deze te vinden is en wat er gaat gebeuren, dat is ja, een geheim natuurlijk. Ja. Al zei het geen Secret Stage.
1: Ja. Nou dat. Rutger van Barneveld komt. Dat denk ik dan.
0: Dat zou helemaal mooi wezen. Dan blijf ik lekker thuis.
1: Geen zoele zomernachten.
0: Niet voor mij in ieder geval. Iets van de kast om te draaien, ja, is leuk, hè?
1: Ja, zoek dat maar eventjes uit. Ga ik het nog eventjes hebben over het Papagenohuis in Lemmer. Die heeft een korte zomerstop gehad. En ze openen vanaf deze dinsdag weer de deuren. In het cultuurcentrum is onder andere dan een expositie te zien van kunstenares Aukje de Haan. Haar werk wordt gekenmerkt door een grote passie voor zeilen en water. En ze maakt schilderij met krachtige penseelstreken. Nou, wat schildert ze dan? Nou, scootjes, zeilboten en vooral dus veel watersport. Veel van haar schilderijen worden gemaakt op een zeildoek. En die zijn dus vaak in groot formaat. Nou, kun je dat allemaal tot in detail bekoekeloeren? Naast watersportonderwerpen schildert ze ook vuurtorens, koeien, modellen en portretten. De expositie die is te bezoeken vanaf dinsdag. Tijdens de openingstijden van Papagenohuis. Dinsdag tot en met vrijdag tussen 10 en 4.
0: Kijk, hartstikke leuk. Zometeen.
1: Zometeen hebben we het weerbericht voor de komende week met de nodige verkoeling en de nodige spatjes regen.
0: Nou, ik heb het al beloofd, de kast raakt zometeen ook de 3 Degrees, mijn vieze oude man.

0: Oh, wat een vieze man was dat. Oh, bah, bah. Vieze oude man. The Dirty Old Man van de Three Degrees hier op Radio Spannenburg. Even kijken, het weerkoor, we zijn een beetje laat. Is het weerkoortje aan
1: het
0: bezig?
1: Het weerkoortje zat te popelen, maar ik heb ze aan de koffie gezet. Ik zei het 8:55, maar het komt eraan.
0: Ja, precies. Hè. Hebben ze koffie al weg? Ah,
1: lekker, hè?
0: Kijk, mooi.
2: Radio Spannenburg,
0: yes.
2: Weerbericht.
0: Met Ronald van der Pol.
1: De nieuwe week starten we, zoals altijd, op maandag.
0: Ja, nou, meestal wel. Ja.
1: De vraag is alleen wat voor weer wordt het.
0: Ik ben benieuwd.
1: Nou, we starten de dag met wat regen die in de nacht van zondag op maandag overtrekt van west naar oost. En vanuit het westen wordt het dan maandagochtend weer droog. Zo nu en dan schijnt dan ook de zon en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Dan de maandagmiddag, dan is het droog, breekt ook steeds vaker de zon door en is het eigenlijk een aangename zomerdag. Noordwestenwind, die is matig en het wordt zo'n 20 graden in onze regio, ik zou zeggen. Alle ramen en deuren open om uw huis af te koelen. Ook maandagavond is het droog, schijnt er nog enige tijd de zon. De wind blijft uit het noordwesten waaien, die neemt wel wat weer in kracht af. Halverwege de avond dan hebben we zo'n 17 graden. In de nacht naar dinsdag dan zijn er eerst brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt dan de bewolking toe. De wind die gaat naar het zuiden draaien, neemt geleidelijk in kracht toe. En de temperatuur die daalt naar 15 graden. Nou, we hebben eindelijk weer eens wat aangename nachten. Dinsdag overheerst de bewolking. Dan valt er ook in het land enige tijd regen. Het zal de droogte absoluut niet verhelpen, maar wel enigszins verlichten. Plaatselijk kan het 10 mm vallen. Ja, de kurkdroge bovenlaag van de grond die wordt dan in ieder geval weer wat van water voorzien. De wind die waait op dinsdag eerst uit het zuiden, later uit het westen en is matig. En langs het IJsselmeer vrij krachtig. Windkracht 5 kan daar gehaald worden. En met die westelijke stroming wordt minder warme lucht aangevoerd. 20 graden uiteindelijk op dinsdag als maximum temperatuur. Woensdag dan komt het tot buien, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Er waait een matige tot vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar 21 graden. Nou ja, zo gaat het wat door. Donderdag ook een wisselvallige zomerdag. Af en toe zon. Ook stapelwolken en enkele buien die daaruit kunnen vallen. Bij deze buien is zelfs een klap onweer mogelijk. De wind komt uit het zuidwesten en het wordt 20 of 21 graden. En dat zijn dus gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Vanaf vrijdag aanhoudend wisselvallig zomerweer. Af en toe zon. Dagelijks ook een paar buien. En soms ook een regenzone en dan kan dat langere tijd regenen. Temperatuur rond 21 graden.
0: Oké. Even kijken, de weerspreek van deze week ben ik reuze benieuwd naar.
1: Als de ooievaars na de 21ste nog blijven, zal een zachte winter binnendrijven.
0: Okay.
1: Vrijdag even opletten. En er zijn nogal wat ooievaars hier in de regio, hè?
0: Ik zat al te kijken, inderdaad, ja.
1: Stukje rond Woudzendt en Hommerts en zo, daar.
0: Maar ook richting inderdaad Woudzendt. Daar zit op iedere lantaarnpaal zit dan zo'n bij. Daar heb je die rotonde. Iedere lantaarnpaal heeft zijn eigen reiger.
1: Ja.
0: Prijsuurrijk.
1: Kunnen ze mooi vanaf daar de muisjes bekoekeloeren.
0: Prijsuurrijger.
1: Ja. Straks 112 nieuws. We gaan nog even terugblikken op de Friese paarden op de Fokdag in Harig afgelopen zaterdag. En langs de A6 werd geprotesteerd door boeren.
0: Oké. Okay. Zometeen, the cats, and sure he's a cat. Eerst gaan we even terug naar de kust. Voor Ronald met Maggie McNeil.
1: Met Maggie McNeil.
0: Ja, voor de vorige keer zo gezellig.
1: Ja.

0: The Cat, and sure he's a cat. En daarvoor hadden we terug naar de kust van Maggie McNeil. Brengt dus bij nieuws uit de regio.
1: Op de Leeuwardenweg in Snikswaag heeft zondagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. De fietser die raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer. De fietser is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard en ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt. De oorzaak van de aanrijding is ook niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar.
0: Het Friese paard stond zaterdag centraal tijdens de fokdag van de fokvereniging Het Frieske Hinder in Harig. Op het terrein van Manege Gaasterland verschenen ongeveer 270 paarden in de keuringsbaan. Fokkers, eigenaren en liefhebbers kwamen bijeen om de dieren te presenteren en te laten beoordelen. Volgens de organisatie vraagt het presenteren van het paard veel voorbereiding. Naast trainingen spelen verzorgingen en gezondheid een belangrijke rol. En ook op de fokkerij van het Friese paarden kregen aandacht tijdens de dag. Daarbij werd steeds meer gebruik gemaakt van onderzoek naar erfelijke eigenschappen en gezondheid. Fokkers zeggen dat uiteindelijk het doel hetzelfde is. Sterke en gezonde Friese paarden fokken. De fokdag in Harig bood daarvoor niet alleen een keuringsmoment, maar ook een gelegenheid om ervaring uit te wisselen en ontwikkelingen binnen de sector te gaan bespreken.
1: Langs de A6 bij Lemmer hebben vrijdagavond zo'n 60 boeren met ongeveer 30 trekkers geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. De demonstranten die verzamelden zich in een weiland nabij de grens met Flevoland. Aanwezige boeren die uiten zorgen over de gevolgen van de maatregelen voor hun bedrijven. Ze stellen dat de plannen volgens hen te veel zijn gebaseerd op berekeningen en wijzen ook op beperkingen rond gewasbeschermingsmiddelen en de uitdagingen van een omschakeling naar biologische landbouw. Het kabinet wil de stikstofuitstoot de komende jaren fors terugdringen. Daarvoor komen onder meer uitstootnormen voor boeren, aanvullende maatregelen rond kwetsbare natuurgebieden en investeringen in natuurherstel. De regering zegt dat deze aanpak nodig is om ruimte te creëren voor onder andere woningbouw, infrastructuur en andere vergunningen. Meer nieuws in onze app. Download hem, de app van Spannenburg. Of kijk op rtvspannenburg.nl. Daar onder andere het verhaal van Annelies Volgers. Zij is coach. Steeds meer mensen die lopen vast in patronen van bijvoorbeeld perfectionisme, aanpassen en voortdurend maar doorgaan. Volgens coach Annelies Volgers ligt de weg naar herstel niet in nog harder werken, maar juist het hervinden van jezelf. Okay. Meer daarover dus op onze site.
0: Zometeen.
1: Straks gaan we het hebben over een bijzondere wandeling. En het is ook nog eens een hele toegankelijke wandeling.
0: Ja.
1: Spannend. Okay.
0: Dat dus zometeen. Ook zometeen de muziek van Billy Preston, Nothing from Nothing. Maar eerst de muziek van Mötley Crüe, Kickstart My Heart op Radio Spannenburg.

0: Billy Preston, Nothing from Nothing. En daarvoor hadden we dan Mötley Crüe en Kickstart My Heart. Dat was weer even genoeg voor, hè? Ja, precies.
1: Oeh, dat was heerlijk. Wel even heftig.
0: Oh, heerlijk. Een ingekomen bericht hebben we nog.
2: Ja, vrijdag dan is er een excursie door de slottuin van het Rijsterbos. Die wandeling is van 10 tot half 12. En dan gaat gids Boukje Miedema je van alles vertellen over de grote verscheidenheid aan inheemse bloemen, struiken en bomen in de slottuin. Ook insecten en vogels voelen zich thuis in dit mooie natuurgebied. De route die voert over betonnen paden door de tuin is ongeveer 1,5 kilometer lang. En daarom is deze excursie in het bijzonder ook geschikt voor mensen die minder goed erbij zijn of gebruik maken van een rollator of een rolstoel. Nou, er kunnen maximaal 8 deelnemers mee aanmelden. Dat is noodzakelijk. Het telefoonnummer vind je op onze website rtvspannenburg.nl. Klik je eventjes op de agenda en daar staat hij wel tussen alle andere evenementen die volgende week plaatsvinden.
1: Of de komende week.
0: Oké, super. Ja. Zometeen.
2: Straks in de tweede uur van Afslag Maandag gaan we het hebben over de Blauwhuster Hienstedaai. Die wordt voor de 4e keer georganiseerd als onderdeel van de Blauwhuster Merken. En we maken stiekem eventjes een stap over de gemeentegrenzen heen. Ah, hè? Blauwhuis, dat is al Zuidwest. Ja. En Stavoren is ook Zuidwest. Maar dat is toch wel interessant om straks nog even aandacht aan te besteden. Swim for Brains, voor het goede doel gaan ze het IJsselmeer in.
0: Okay.
2: En het IJsselmeer is weer de Frieske Marre.
0: Nou komt dat er even mooi goed uit. Lekker blijven luisteren. Na het nieuws van 9 uur zijn we er uiteraard weer. Wij gaan even plaatsmaken voor de NOS. Maar dan doen we eerst de muziek. Good Charlotte is it. I just wanna live. Tot straks.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
1: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In één plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
3: 32 inches of rain in Lapahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
1: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer, van west naar oost, trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Nou, welkom. Afslag Maandag, aflevering 254, die van 16 en 17 augustus 2026. Leuk dat je luistert. Straks gaan we het hebben over Blauwhoester Hingsten daar in Blauwhuis en de Swim for Brains in Stavoren. Krijg je allemaal voor je kiezen dan, straks.
5: Ongekend. Maar dan moet je wel de radio aan laten staan.
4: Ja, de rest mag uit, behalve de radio.
5: Zo is dat.
4: Ronald, houd die kleren aan.
5: Ja, ongekend. Het wordt koud.
4: Ja, het wordt koud. Dankjewel.
5: We gaan naar de muziek van Sabrina Stark luisteren. Dit is Sunny Days.

0: If you can give me love. Radio Spannenburg. Ja, radio. We moeten even de draaiboeken weer bijpakken. Het is 10 minuten ongeveer. Ja.
1: Zaterdag 22 augustus gaan we heen. Dan wordt voor de vierde keer dat Blauwhoester Hinsterdijk gehouden tijdens de Blauwhoester Merk in Blauwhuis. Tijdens dit concours hier piek worden 21 rubrieken verreden met de Friese tuigpaarden, KWPN tuigpaarden en de Hackney's. En onder de monumentale kerktoren van Blauwhuister strijden de deelnemers om de prijzen. Daarnaast worden er 2 nationale kampioenschappen verreden en worden 4 competitiekampioenen bij de nieuwelingen gehuldigd. Het concours begint om 10 uur, wordt officieel geopend door commissaris van de Koning, Arno Brok. En dankzij de steun van bedrijven en de Club van 100 is het evenement gratis toegankelijk. Kinderen kunnen gratis pony rijden onder begeleiding. En daarnaast zijn er ongeveer 10 kraampjes met ambachten, kunst en schilderijen.
0: Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus dan staat Stavoren in het teken van het evenement Swim for Brains. En tijdens dit sportieve evenement zetten zwemmers, maar ook coaches, schippers, crewleden en vrijwilligers zich in voor de Hersenstichting en voor mensen met niet aangeboren hersenaandoeningen. Vrijdagavond vindt de registratie van de deelnemers plaats. En op zaterdag is dan de wedstrijddag. Tussen 7:15 en 8:30 starten de zwemmers in verschillende waves. De finish die is tussen 3 en 6. En dan om 6:00 wordt ook het eindbedrag van de fondsenwerving bekendgemaakt. En gaan ze gezellig met z'n allen op de groepsfoto. Als einde van een hopelijk geslaagde dag. Hè? Ja. Ja, Swim for Brains zamelt geld in voor onderzoek, herstel en ondersteuning voor mensen met aandoeningen zoals hersenbloedingen, dementie, Parkinson en hersenletsel door ongevallen. Met iedere zwembeweging dragen de deelnemers dus bij aan een betere toekomst voor mensen met een niet aangeboren hersenaandoening. Wij wensen de deelnemers veel succes.
1: Zeker. Zometeen gaan wij naar Muziek in de Kerk in Lemmer, Frieskampioenschap, Palingrook in Tjellebert. Gaat allemaal over hebben.
0: Terug naar de muziek, dit is Shepherd, Die Young.

0: mij gaat het licht ook uit, want ik heb geen melk in de koffie gedaan.
1: Jongen.
0: Ik stuit er alle kanten op.
1: Echte mensen drinken koffie zonder iets in, hè?
0: Klopt, het is vroeg in de kerk dit, inderdaad. I know, maar ja, ik ben zo'n een, het moet duur.
1: Nou, mag we niet schorten.
0: Cafeïne-kick. De cafeïne-kick is te hoog.
1: Wist u dat de helft van het budget van deze omroep naar Ronald zijn melk uitgaat?
0: Koffiemelk raakt.
1: Eenmaal zo, ja.
0: Jongen, ik heb een veestapel, jongen, die melk is
1: er. Ja, pas maar op. Pas maar op.
0: Wat gebeurt hier?
1: Ja, ik heb een orkest ingehuurd hiervoor.
0: Oh. Zo.
1: Ja.
0: Doe maar luxe.
1: We gaan... ze zijn lekker op de gang bezig. In het Circle on the Dock in Lemmen. Daar wordt in het kader van het Circapaad iedere zaterdagmiddag muzikale optredens gehouden. Nou, hier dus ook. Zaterdag 15 augustus. Daar verzorgt het trio Charis, Koen en Stoffel. Een concert dat begint om 3:00. Het Lemse trio bestaat uit Charis de Bruin op zang. Koen Mollema op de basgitaar en zang. En Stoffel Zandstra, die is de gitaar en zang daarmee bezig. Bram bestaat voornamelijk uit de luisterliedjes uit de jaren 60 tot 80 van onder andere de Bee Gees, Elvis Presley. Dat is ook weer zoiets. Volgens mij is het precies zoveel jaar dat hij is overleden vandaag.
0: Elvis?
1: Ja, op de 16e van augustus, dacht ik.
0: We gaan hem googlen.
1: Zoek jij het even op. Frank Sinatra, Melanie, Mary Hopkin en Herman van Veen. En ook nummers zoals bijvoorbeeld Adele, die komen voorbij. Charis die begon op een jongere leeftijd met zingen, trad op in diverse bands. En Koen is regelmatig te horen bij de Franeker band Remedy Quintet. En Stoffel is actief bij de Lemster Volk en het Lemster Chanticoor. Het trio bestond meer dan 5 jaar geleden tijdens de organisatie van een tuinfeest en treedt sindsdien regelmatig samen op.
0: Het AI-overzicht van Google heeft Wikipedia geraadpleegd.
1: Oké, dat is al heel wat hier.
0: Wikipedia ligt nooit.
1: Nee.
0: 16 augustus 1977, goed op de hoogte.
1: Jazeker.
0: 2 punten.
1: Kijk, dank u wel.
0: Gaan we nog een paling roken?
1: Ja, lekker.
0: We gaan paling roken zaterdag 22 augustus. Dan is de 31ste editie van het Fries kampioenschap paling roken. Dat is dit jaar op een nieuwe locatie. Noteert u mee de pastorie-single nummer 42A in Tjalbert. Vanaf 11 uur gaan zo'n 60 deelnemers de strijd aan om de wisselbokaal de Skiereiel. Bezoekers die kunnen het traditionele ambacht ook lekker van dichtbij meemaken. Zien en ruiken. Want je kan er zelfs ook nog de vers gerookte paling kopen bij de deelnemers. Dus proeven hoort er ook bij. Voor de muzikale omlijsting zorgt het feestduo Souvenuver. Voor kinderen zijn er gratis activiteiten. Dus ze kunnen zich laten sminken. Er is limonade en er is een heus zandparadijs. En daarnaast zijn er een viskar en een frietkar aanwezig. Nou hoop ik dat die viskar dan niet onderdoet aan de deelnemers.
1: Nee.
0: Wedstrijddeelnemers moeten uiterlijk om 3:00 hun geselecteerde paling inleveren. Dan komt de jury langs die beoordeelt op kleur, reinheid, gaarheid, geur en smaak. En dan om 6:00 wordt de witte rook verwacht. Van de jury om 6:00, dan wordt bekendgemaakt wie zich dus een jaar lang de beste palingroker van Friesland mag noemen.
1: Juist. Oké. Okay.
0: Vind je dat lekker? Paling?
1: Ja, paling.
0: Paling gaat wel in, hè?
1: Dat is wel aardig, ja hoor.
0: Ja.
1: Jij dan? Of ga bij jou meer een gebakken kibbelingetje naar binnen?
0: Ja, ook lekker.
1: Ja.
0: Ook niks mis mee. Maar kibbeling is heel standaard, hè?
1: Ja, daarom. Zometeen het weerbericht. Wordt cool.
0: Ja,
1: cool.
0: Cool en fris.
1: Cool en fris.
0: Heerlijk.
1: En een beetje regen.
0: Heerlijk. Lekker afkoelen.
1: Mm.
0: Dit is Neil Diamond en Sweet Caroline.

gaan verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het.

0: Arnsen begint te jallen. Ja. Cover me in sunshine. We hebben de dochter ook weer. Shower me with good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning. Ja. And everything will be alright. Cover me in sunshine. Ja, ik vind het zo'n verschrikkelijke plaat eigenlijk. Sorry hoor.
1: Het is soms your hated or your love it op
0: de radio. Ja, dit is echt nieuws. Nee, maar goed, weet je, alles voor het luisteraar.
2: Radio Spannenburg, ja. Weerbericht.
0: Met Erik de Boer. Ja, dat ben ik, hi. Ja, maandag starten we de dag met de laatste regen die naar het oosten wegtrekt. En vanuit het westen wordt het droog. Zo nu dan schijnt de zon eventjes en waait er een zwakke tot matige noordwestenwind. Nou, maandagmiddag is het droog, breekt de zon wat vaker door. De noordwestenwind is meest matig en het wordt 20 graden in onze regio. En ook maandagavond is het droog, schijnt de zon nog eventjes. De noordwestenwind is in kracht afgenomen. En halverwege de avond is het zo'n 17 graden. In de nacht naar dinsdag zijn er eerst brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de walking toe. De wind die draait naar het zuiden en neemt geleidelijk in kracht toe. De temperatuur daalt naar 15 graden. Dan dinsdag, dan overheerst de bewolking. Valt overal in het land kleine enige tijd regen. Het zal de droogte absoluut niet verhelpen, maar wel enigszins verlicht. En plaatselijk valt er meer dan 10 mm. Een kurkdroge bovenlaag van de grond wordt dan in ieder geval weer voorzien van water.
3: Water!
0: Ja, precies. Hier had ook iemand water nodig. De wind die waait eerst naar het zuiden, later in het westen. En is het matig langs het IJsselmeer, is, vind ik vrij krachtig. De windkracht wordt 5. Daarmee wordt er minder warmte lucht aangevoerd, waarbij de temperatuur stijgt naar 20 graden. En dan woensdag komt het tot buien, maar zo nu dan schijnt ook de zon. Er waait een matig tot vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Temperatuur stijgt naar 21 graden. En ook donderdag is een wisselvallige zomerdag. Zon schijnt af en toe, maar er zijn ook flinke stapelwolken en door enkele buien produceren. En bij deze bui is het onweer aanwezig. De zuidwestenwind is matig. Het wordt 20 tot 21 graden. En voor die tijd van het jaar zijn het hele gebruikelijke waarden. En de dagen daarna is het aanhoudend wisselvallen zomerweer. De zon die schijnt af en toe. Maar dagelijks komt het ook tot buien en passeert de regenzone met wat langere tijd regen. Temperatuur komt uit op waarden van 21 graden.
1: Comfortabel.
0: Yes.
1: Zeer comfortabel zelfs.
0: Zeer comfortabel. Zometeen hebben we de garage sale in Zondel. Nou, die hebben we niet zometeen. Daar gaan we straks over hebben. Zomarkten in Workum en in Balk. Ook in Oude Middum is weer een trekkertrek. Een dansavond met Rashik in Jouren. En Jouren die doet aan de clean-up tour. Ja, komt er een paar binnenlopen. Daar staat een paard in de gang.
1: De eerste deelnemers voor de Blauwhuster Hinkstenmerk.
0: Ja, maar dan staat hij op de gang. Ongekend.
1: Nou, dan laten we hem eerst ook maar mooi staan. Ja. Het is nog geen carnaval.
0: Gelukkig niet, zeg.
1: Dit is Kenny Rogers en Dolly Parton.

0: Steven Stills.
1: Of the one you with.
0: Wat hadden we daarvoor ook alweer? Wij zaten hier alweer te koffieleuzen.
2: Voor mij waren Islands in the Stream, toch niet?
0: Oh ja, we hadden maar twee platen gedraaid. Dat is ook zo. We gaan naar de uitgaanstips die aangeleverd zijn door de digitale postduif. Die kun je bereiken op een nieuw e-mailadres, heb ik begrepen. Zei jij net.
2: Ja, hij is officieel in de lucht. nieuws@rtvspannenburg.nl.
0: Nou, doe eens gek, hè.
2: Je mag mailen. Ja.
0: Ja.
2: Kom maar door.
0: Evenement in de Frieske Marne, hè?
2: Ja, dat dus. Zaterdag 22 augustus, daar wordt van 10 tot 3 een groot garage sale gehouden in Sondel. Deelnemers die zijn herkenbaar aan de vlag die bij hun woning wappert in de wind. Bezoekers kunnen langs verschillende adressen gaan en snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen die voor een leuk prijsje worden aangeboden.
0: Dan gaan we naar de zomermarkten van de volgende week. Woensdag van 11 tot 5 zomermarkt op de Merk in Workum. Bezoekers kunnen dan op hun gemak langs de kramen wandelen. En er is een gevarieerd aanbod aan producten. Tweedehands artikelen, curiosa en andere leuke vondsten. En in Balk is de zomermarkt op vrijdag tussen 10 en 5 langs de Luts. Tussen de monumentale pandjes kun je dan eventjes je slag slaan.
2: Ja, zaterdag 22 augustus, dan vindt de trekkertrek in Oude Midden plaats aan de Marderhoek. Het evenement duurt van 8:30 tot 18:00. Inschrijving voor deelnemers is inmiddels volgeboekt. Er wordt gereden op twee banen, de Hobby Powerbaan en de Black Furry Junior baan. De standaardklassen die lopen van 2,5 tot en met 11 ton.
0: Wie van steldansen houdt, die kan aanstaande zaterdag terecht in het Haskertzalencentrum in Jouren. Vanaf 19:30 verzorgt Tresiek daar weer een avond met allemaal live muziek. En de voetjes gaan van de vloer. Op het programma staan Ballroom, Oldies, Country en Latin. En dankzij de muziek en de gezellige sfeer heeft het voor een dikke comeback gezorgd in het Haske voor de afgelopen jaren. De avond is geschikt voor zowel ervaren dansers als beginners. De entree is een tientje.
2: En vrijdag 21 augustus, daar komt de Clean Up on Tour weer naar Jouren. Tijdens deze sportieve actie gaan deelnemers met een subboard het water op om zwerfafval uit de juiste water te halen. Er zijn twee rondes van 10 tot 12 en tot 2 tot 4. En per ronde kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen. Ben je 16 jaar en ouder, dan mag je gratis deelnemen. Ervaring met suppen, dat is niet nodig. Van professionele begeleiding die helpt de deelnemers op een weg. In de afloop wordt het verzamelde afval gewogen en telt het resultaat mee voor het landelijke ranglijst van de Clean-up Tour. Nou, doe mee, zou ik zeggen. Wat is een goed doel? Cleanuponttour.nl.
0: De luchtdruk in Balk is 1015.
2: Ja, dat is te laat.
0: Ja, die had ik zo net bij het weerbericht moeten melden. Maar we waren zo van de leg van Pink en Cover Me in Sunshine.
2: Ja, verschrikkelijk.
0: Dat de hersens niet meewerkten.
2: Verschrikkelijk.
0: Maar ik keek naar het weerstation om te kijken hoe laat het was. Maar het leukste kwartier van de Nederlandse radio, dat mag eigenlijk pas over een halve minuut beginnen.
2: Ja, dus ik kan nog wel even zeggen, nieuws@rtvspannenburg.nl. Daar kunnen alle agendaberichten heen.
0: Fantastisch. Maar ook andere nieuwstips, hè?
2: Ja, agendaberichten mogen er ook in. Alles mag heen.
0: Ja, zet de redactie maar aan het werk.
2: Ja, en als je een bericht verandert, doe even een TAV Ronald, dan komt hij bij Ronald in de privébox terecht.
0: Zeker.
2: Vindt hij leuk.
0: Krijg je persoonlijke handtekening.
2: Ja, en liefdesbrief terug.
0: Nou, dat hangt er maar net vanaf wie het is, hè?
2: Alleen leuke mensen. Ik stuur nu een mail.
0: Ja. We gaan het leukste kwartier van de Nederlandse radio openen met zometeen de uitsmijter en het bonusmateriaal. En deze klapper van Estelle en Kanye West. Dit is American Boy.

0: Cajun Bueno en Abe.
1: Abe. Zwiere suiker, whisky en wilde wieven.
0: We gaan naar het stichtelijk woord. Hier is Erik de Boer.
2: Heb je nou zelf tips voor dit programma? Kun je ze mailen. nieuws@rtvspannenburg.nl. Heb je nou wat gemist? Dan is dat een enorme
3: schande.
0: .nl.
2: Dan is dat een enorme schande.nl. Dan kun je tot 4 weken naar dato terugluisteren. En anders via de FM-zenders en DHB Plus-zenders van Radio Spannenburg. En dat is gewoon op maandagochtend tussen 8 en 10.
0: En gratis te ontvangen natuurlijk.
2: Nou, via de app.
0: Ja.
2: Download hem, hè. Het is gratis. Kost je helemaal niks. Wat moeite, maar ja, daar heb je ook wat.
0: Doe wat nuttigs met uw belastinggeld.
2: Ja.
0: Dan de uitsmijter van de week. Wij moesten even goed kijken, want het is de bedoeling dat elke uitsmijter uniek is. Hij mag niet nog een keer voorbij komen. En Samantha Fox hebben we al een keer gehad.
2: Ja.
0: Maar deze niet.
2: Nee, over Samantha Fox, hè.
0: Hm?
2: Ook van Samantha Fox,
0: ja,
2: hè.
0: Ja. Ja. Ja. I only wanna be with you gaan we draaien als uitsmijtertje. Ja, we blijven er gewoon de hele week bij je. Hou de radio dus op Spannenburg. En volgende week zijn we er weer rond hetzelfde tijdstip. Maar ja, dat wist je wel.
2: Ja,
0: nou,
2: zeker.
0: Wacht even. Ik ben er niet.
2: Ik zou net zeggen, ik moet het weer alleen doen.
0: Sorry. Die week erop ben ik er wel weer.
2: Ja, ik hoop ook dat dat zo blijft voorlopig.
0: Ja, komt goed. Twee door elkaar heen.
2: Maakt niet uit, kan gebeuren. Oh, dat klinkt goed.
0: Oh.
2: Ja, rond de knop, jongen. Dat is niet
0: te...
2: Niet goed. Tot volgende week, jongens.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. De politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmegen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Retailsmaal.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Retailsmaal.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

krijgen we ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: gezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hoge Venen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
1: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Greensalesmall.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje, om 8 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie

0: In het natuurgebied Hogevenen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Resalesman.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Resalesman.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld.

0: respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreet, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op

0: Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
1: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM. Oh.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. De man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners, omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongensje om 9 uur.

0: met de caravan op pad. Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
1: GreenSalesBaal.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: GreenSalesBaal.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: GreenSalesBaal.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: GreenSalesBaal.nl. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van twee blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Waarom in de Tijd.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt. Mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
2: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
1: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Waarom in de Tijd.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
2: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
1: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2... en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

disco. It ain't no country club either.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buettgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste tien muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij Pro hebben volgens Pro niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. Pro wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. JA21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
2: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt, of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
1: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, in de loop van de nacht regen, minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijntemorgen om 8 uur en snijntemiddag om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is Overvoeren.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Sourbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Yeşilgöz en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boadskip. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet, naar eigen zeggen, nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. Dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het top me selecta.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur. Radio Spannenburg.

0: Het lood van een warme simmer. Het lood van Radio Spannenburg. Alle dagen op die radio.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Caïro. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt.